bismillah ya ngeen jëf kurel touba treviso jere ngeen jëf ya ngeen seigne touba fay